0: Wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran.

0: Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand in april bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Boven Letland is een drone neergehaald, meldt de Letse krijgsmacht. De drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. Het werd neergeschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. In de Filipijnen zijn zeker 19 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. In het land gold een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. Daar waren wat vloedgolven. Het weer, in Zeeland regen, verder geregeld zon en ongeveer 21 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Russian like Naomi Campbell. It's me.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

So, what would you little maniacs like to do first?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: En goedemiddag, daar zijn we dan weer met een uurtje Grenzeloos Weekend Radio bij jou in de buurt. Het betekent dat je live kunt meegenieten van alle bijzonderheden die er zijn. Tenzij dat je luistert via Merwe RTV, want bij Merwe worden we op de maandagmiddag uitgezonden om 4 uur. Dan heb je eigenlijk dat je wat dingen mist. Merwe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is die?
1: Gaan we goed.
0: Ja, verleden week was het niet zo lekker, weet je.
1: Nee, ik was een beetje ziek.
0: Kan toch niet, in de zomer, nou ja, voor zomer.
1: Ja, ik weet niet, het heerst bij ons op school heel erg. Dus...
0: Oh ja. Ja, nee, hou maar op. Dat weet ik het wel. Nou, deze keer is Floortje er weer niet.
1: Ja.
0: Die is gewoon verdwenen.
1: Ja, ik weet ook niet waar ze is eigenlijk.
0: Geen idee wat ze doet. Ze heeft alleen gezegd, ik ben er niet. Ook niet als troost een paar gevulde koeken laten bezorgen.
1: Nee.
0: Dat is dan wel jammer.
1: Ja.
0: Hoe was je week?
1: Het was leuk. Ah? Ja, ik ben naar het theater geweest. Ik heb echt een hele goede voorstelling gezien. Dus ik ben helemaal blij eigenlijk.
0: En waar ging het over?
1: Ja, het was van de Van der Laan en Woel.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk een soort van comedy murder mystery idee.
0: Ze waren er zelf?
1: Ja.
0: En je hebt niet eventjes gezegd van ga je mee?
1: Nee.
0: Oké, nou dan weten we hoe de verhoudingen ervoor staan. Beste luisteraars, vandaag is het programma ook zonder meren, hoor ik net.
1: En bedankt.
0: Ja, je kan me toch niet laten zitten met dat soort dingen. We hebben een hele leuke programmering vandaag. We hebben natuurlijk de gezelligste muziek, maar we gaan ook praten over de wielerronde in Papendrecht die vandaag is. Of eigenlijk is dat inmiddels al gedaan door Cora Vastenau van RTV Papendrecht. En straks gaan we praten met Henriette Sillem. Zij zit in de beestenkunst. Oh jongens toch, ze gaat zingen en ze gaat nog veel meer doen. Dat gaat nooit pas allemaal in dit ene uur. Dus laten we maar heel gauw gas gaan geven. Nieuws uit de buurt hebben we en de gezelligste muziek zoals aangekondigd. En een gezellige technicus, dat is Timo. Timo, fijn dat je erbij bent. Dit is de volgende plaats.

0: 20 seconden, dat is alles wat er nodig is volgens het vorige liedje. Laten we het zo houden dat het volgende gesprek langer gaat duren dan 20 seconden. Want we gaan het hebben over beesten, kunst en zingen. Dit wordt een zootje straks. Henriette Sillem is beeldend kunstenaar en tevens zangeres. Ze maakt muurschilderingen voor anderen de zorg. En dat gaat ze binnenkort dan ook doen. En in Barendrecht ook nog eens in het theater met en zang. En met schilderen en nog veel meer. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ben blij dat je er bent om het uit te leggen.
1: Ja, goedemiddag. En wat ontzettend fijn dat je mijn naam goed uitspreekt. Want bijna iedereen zegt mijn naam verkeerd.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja.
0: Nou, heb ik toch wat goed gedaan.
1: Ja, ja, dus ben ik heel blij mee.
0: Mijn middag is nu al hier stuk te krijgen. Ja. Dat ben ik blij
1: je hebt de fan erbij.
0: Ja, ja, dankjewel. Nou, lief. Laten we even beginnen bij het beelden de kunst. Want je schildert.
1: Ja, ik ben van beroep beeldend kunstenaar. Dus mm-hmm. Ik heb de Willem de Koning Academie in Rotterdam gedaan. En dan de autonome richting. Dus officieel ben ik Bachelor of Fine Art.
0: Goedemorgen.
1: Maar ja, de meeste mensen die weten helemaal niet wat dat betekent. Nee. Dus dan zeg ik gewoon, ik ben beeldend kunstenaar. En dan 2D. Dus ik doe vooral tekenen, schilderen, muurschilderingen maken binnenshuis. Mm-hmm. Bij mensen en bedrijven. En ook op kinderkamers. En ik maak ook foto's. En de foto's zijn vooral vrijwerk. Mm-hmm. En schilderij en muurschildering is vooral kunst in opdracht. Dus dat mensen vragen, wil je mijn paard schilder op de muur? Of wil je een foto van mijn hond? Zou je daar een schilderij van kunnen maken?
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk, ja, ik ben gespecialiseerd in dieren. Dus alles wat de mensen willen, dat kan ik voor ze maken.
0: Ik wilde net gevraagd, of ik een muurschildering van Mirre bij ons hier in de studio op de muur zetten. Maar ja, je doet dieren. Ik zie jouw gezicht.
1: Dan verwijzen ze voor portretten van mensen, dan verwijzen ze door naar mijn collega's die daar in gespecialiseerd zijn, okay. Die dat heel goed kunnen. Okay. Ja, ja.
0: Maar zij is beestachtig goed achter de microfoon, hoor. Dus misschien helpt dat. Maar goed, maar dat is wel hartstikke leuk om dat echt beroepshalve te kunnen doen.
1: Ja, het is wel moeilijk om ervan te kunnen leven. Dus ik doe kunst maken, opdrachten, vrijwerk, foto's. En dan heb ik 3-4 keer per jaar een expositie of een kunstmarkt. En zo probeer ik wat werk te verkopen en wat naamsbekendheid te krijgen. En ik doe ook zo tussen de 2 à 4 middagen in de week geef ik les aan kinderen. Mm-hmm. Op basisscholen, op BSO's en bij bibliotheken. Dan geef ik naschoolse lessen of workshops. Ja. In tekenen, schilderen, knutselen, kunst, zang en muziek, van alles.
0: Wat is de gouden tip om nou eens een tekening te maken wat meer is dan een streepjes, hoe heet dat, weet je, zo'n armpje met een bezempje?
2: Een stickfigure.
0: Ja, dank je.
1: wat volgens mij heel belangrijk is om een tekening wat ruimtelijker te maken, is dat je heel goed kijkt naar licht en donker. Mm. Dus als je schaduwen aanbrengt en punten oplicht, dan wordt het al veel ruimtelijker.
0: Ja.
1: Dus ja, en heel goed kijken en heel veel oefenen. Want ik zeg ook altijd tegen de kinderen die ik lesgeef, die zijn soms al best kritisch op zichzelf. Die willen het in één keer goed doen. Ik zei, nou, Vincent van Gogh en andere bekende kunstenaars, die hebben ook echt heel veel moeten oefenen en heel veel moeten schilderen. Die waren echt niet in één keer dat het helemaal fantastisch perfect was. Mm-hmm. Sterker nog, heeft zijn hele leven heeft hij 1 schilderij verkocht. En nadat hij overleden is, nu zijn zijn schilderijen 60 tot 80 miljoen per stuk waard.
0: Maar, dus wij moeten op jouw muurschilderingen heel zuinig zijn. Ja. Geen gebouwen afbreken, want als je er niet meer bent, ooit eens.
1: Misschien wordt het wel heel veel waard.
0: Dan wordt het heel veel waard. Nee, duidelijk, joh. Je gaat straks theater in, hè?
1: In Theater Het Kruispunt wordt een cultureel café georganiseerd door de culturele alliantie Barendrecht. Mm-hmm. En daar is iedereen welkom.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een avond met kunst en cultuur. En het thema is Hart voor kunst in de zorg.
0: Mm-hmm.
1: Het schijnt namelijk dat in veel zorginstellingen dat er geen schilderijen meer aan de muur mogen in verband met de brandveiligheid.
0: Ja, er mag helemaal niks meer in gangen
1: tegenwoordig. Nee, ik snap dat brandveiligheid heel belangrijk is, maar je wil natuurlijk ook wel dat mensen wat kleur op de muur hebben. Dus misschien kan je dat dan oplossen met een muurschildering of.
0: En daar ben jij dan weer voor?
1: Ja.
0: En dat ga je dan in het theater doen?
1: Nee. Als het goed is, komen er meerdere organisaties of zorginstellingen naar die avond. Of die mm-hmm. kunnen zich opgeven. En dan kan 1 zorginstelling, die wint dan een muurschildering van mij. En dan ga ik in overleg met die mensen wat ze op de muur willen. En dat wordt een muurschildering van 2,5 bij 3 of 4 meter.
0: Mm-hmm.
1: Dus 10 vierkante meter. En dan gaan we kijken wat ze willen. En dan ga ik dat daar op hun locatie ga ik dat maken.
0: Oké. Okay. Nou, wij zitten natuurlijk bij ons in de buurt tot aan Gorinchem met de uitzending. En dit is wel een beetje op het randje van de buurt eigenlijk, Barendrecht.
1: Ja.
0: Stel dat er iemand in Papendrecht straks de gelegenheid krijgt. Fiets je daar dan heen met je kwasten?
1: Ik heb gelukkig een auto. Nou ja, ik had toevallig laatst mensen uit Voorden, die wilden, dus richting Hengelo, die wilden een muurschilder. Ik zei, nou, ik wil het heel graag komen doen, maar het is 2 uur heen en 2 uur terugrijden met de auto. En ik moet misschien meerdere keren op en neer rijden. Dus ja, ik bereken wel de reiskosten door in de offerte. En toen haakte ze toch af. Dus hij zei, nou, dan zoeken we iemand iets dichterbij in de buurt. Maar gewoon heel Zuid-Holland. Zolang het niet verder dan een uur rijden is met de auto. Dan ben ik zeker bereid om daar heen te gaan.
0: En als ze doet het gewoon op een paar gipsplaten.
1: Dus Zuid-Holland vooral, zou ik zeggen.
0: Doe maar wat. Leuk. Wat is de koppeling tussen deze beelden, de kunst en het zingen?
1: Ja, dat ben ik.
0: Dat is het enige koppeling? Zing je bij het verven?
1: Eigenlijk werk ik heel realistisch en heel gedetailleerd. Huh? Dus ik probeer het echt zo echt mogelijk te laten lijken, de dieren die ik schilder. En dan ben ik wel heel geconcentreerd. En dan zit ik meestal wel echt in stilte.
0: Ja, ik heb het foldertje hier liggen en dat ziet er netjes uit allemaal.
1: Ja, maar de muziek. Ja, ik hou wel heel erg van muziek en ik hou heel erg van zingen. En ik heb jarenlang zangles gehad en ook in een bandje gespeeld. En ik treed af en toe op. En ik zing ook met een vriendin. Zingen duetten als de covergirls.
0: Moet je kijken.
1: Dus, maar dat doe ik omdat ik het heel erg leuk vind. Mm-hmm. En in het Cultureel Café, dat is een avond met ruimte voor kunst, cultuur en muziek. En wat informatie en praten over de zorg. En
0: welk bandje heb je gezeten?
1: Oh jeetje. Ja. Dat is wel heel lang geleden hoor.
0: Goed zo.
1: Dat was tijdens de SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Ja. Dan heb ik daar les gehad. En dan hadden we een bandje dat heette Pole Position. Naar de Formule 1. Ja. Als je de snelste bent, dan kom je op de eerste plek. Mag je starten. Die naam had ik trouwens zelf bedacht. Was wel heel trots op. En later hadden we nog een andere samenstelling in een bandje. En dat heette Stark Mad. Stapelgek.
0: Nou, maar hartstikke leuk.
1: En nu zing ik af en toe duetten met een vriendin. En we treden ook op kleinschalige gelegenheden. Mm-hmm. Dus max 100 man. En dan heten we Cover Girls. Omdat we vooral covers zingen. Dus we schrijven geen eigen muziek.
0: Van wie?
1: Ja, eigenlijk van alles. Van popmuziek, licht klassiek. En zij is heel erg van de Disney en de musical. Mm-hmm. En ik hou ook wel van jazz. En van alles. Ook wel... ook wel musical en zo. Ja. Mm-hmm.
0: Dan wilde je natuurlijk vooral ook even komen vertellen over het Culturele Café in het Kruispunt in Barendrecht.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaat daar nou precies gebeuren?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een verrassing. Maar wat ik in ieder geval ga doen...
0: Je gaat het nu vertellen.
1: Ja, ik zit niet in de organisatie. Hè. Ik ben alleen een deelnemer. Mm-hmm. Dus de Culturele Alliantie Barendrecht die organiseert het op woensdag 17 juni. Inloop vanaf 7:30 en het start echt om 8:00. En dan gaan wat mensen geïnterviewd worden, waaronder ik over mijn kunst. Mm-hmm. En ik ga er ook 6 nummers zingen. Dus ik ga er wat liedjes zingen. En volgens mij zijn er ook een aantal mensen die kunst tentoonstellen. En er zullen nog andere gasten zijn die verbonden zijn aan kunst of cultuur of zorginstellingen. En wat het allemaal precies gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar Jos Vis, die presenteert het. Dat is ook al een bekende man.
0: Hij, ja.
1: Ja, en Ed Mol is ervan betrokken, ook van de Culturele Alliantie. En die zit ook in de politiek. En ik weet verder niet het hele programma. Maar in ieder geval is iedereen van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
0: Ja.
1: En eventueel ook mee
0: dat
1: te doen.
0: Dat mag ook buitenwaarrecht zijn. Ik bedoel, kom ik uit Molenlanden, dan mag ik ook komen.
1: Zeker.
0: Dat is wel belangrijk.
1: En het is in theater Het Kruispunt. Dus daar is heel veel ruimte voor. Ook voor een hapje en een drankje.
0: Want jij wil heel graag mensen hebben die daar te gast zouden zijn.
1: Ja, ik vind het heel leuk als er mensen komen kijken en luisteren.
0: Bij deze natuurlijk van grijp je kans en maak dikke reclame.
1: Ja.
0: Maar straks kan het niet meer. Wanneer was dat precies?
1: Woensdag 17 juni.
0: Zo bijna.
1: Ja, in de avond. Dus vanaf 7:30 gaan we open. Ja. En het is gratis entree. Moet je alleen even aanmelden bij cab.barendrecht@gmail.com. En dan krijg je ook gratis een kopje koffie of thee.
0: Oh ja, ja. Nou goed. Dat gaan we allemaal wel regelen als iemand vragen heeft. En dat moet goed komen.
1: Ja.
0: Bijzonder allemaal. Daar kan je vast uren over vertellen. Maar er is geen tijd voor, want we gaan iets bijzonders doen. Hè?
1: Ja.
0: Dat hebben we nog nooit gedaan in Grenzeloos Weekend. Iemand die live komt zingen. Wij zijn er ook helemaal niet op ingericht hier. Dus dit gaat chaotisch worden. We zetten even jouw microfoon dicht. Dan kan je erbij gaan staan en je voorbereiden. Het leuke is dat Henriette dat voor ons speciaal wil doen. Want dat doet ze straks in het theater ook. Alleen daar hebben ze dan nagalm en lichteffecten en alles om het extra mooi te maken. Precies. We hebben gewoon een radiomicrofoon zonder allemaal toeters en bellen. Maar het gaat wel iets heel bijzonders worden. Je gaat een liedje van Mo zingen.
1: Ja, het heet Stukje van mij.
0: Ja, nou mag jij aangeven wanneer je er klaar voor bent.
1: Ja, zet de band maar aan.
0: Daar komt ze.

0: kwijt.
1: Ja, een applaus. Klasse Henriette Sillem, zij zingt dat gewoon eventjes zo ertussendoor alsof het helemaal niks is.
0: Dank je wel.
1: Fantastisch. En dat ga je dus doen over anderhalve week in Barendrecht.
0: Ja, onder andere.
1: En nog 5 nummers.
0: Ja.
1: We hebben geen tijd voor, sorry. Maar je bent welkom een keer, dan gaan we er speciaal tijd voor inruimen. Dan komen ze alle 6 zingen.
0: Super.
1: Ja, zeker leuk. Zeg nog 1 keer waar je kan opgeven voor die uitvoering.
0: cab.barendrecht@gmail.com. Woensdag 17 juni. Iedereen welkom.
1: Moet iedereen heen. Ja, zeker. Hartstikke leuk voor je uitleg. Kom nog een keertje langs.
0: Ja, graag gedaan.
1: En ik ga je een bijzonder grensloos weekend wensen.
0: Dank je.
1: Was een leuke uitvoering. Tof dat je er was.
0: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Zeker weten. Tot de volgende.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk heeft 2 sterren ontvangen van de Michelin reisgids voor toeristische bezienswaardigheden. Daarmee geldt het molengebied volgens Michelin als een bestemming die de omweg meer dan waard is. De 19 historische molens staan sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de beleving en presentatie van die geschiedenis aan bezoekers uit binnen- en buitenland. De website Sliedrecht 24 meldt. Jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen op zaterdag 20 juni meedoen aan de Junior Roofvis Cup 2026. De gratis viswedstrijd wordt georganiseerd door 4 enthousiaste jongeren. Met het evenement willen de organisatoren jongeren actief betrekken bij de lokale gemeenschap en

ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Hague Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loze alarm te zijn. Een woordvoerder van de marechaussee kan helaas niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om 1 waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zouden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de warmte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind. Met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De 87-jarige Lenny Mars is al tientallen jaren een vertrouwd gezicht bij Arboretum Munnikenpark.

0: in Zwijndrecht. Voor haar jarenlange inzet ontving ze onlangs de gemeentelijke onderscheiding de Zwijndrechtse Heugel. Lenny is sinds de aanleg van het Arboretum in 1989 betrokken bij het park en zag het uitgroeien van een stuk akkerland tot een botanische tuin. Ondanks haar leeftijd is ze nog altijd creatief en geniet ze van het werken tussen bloemen en planten. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Waterschap Hollandse Delta heeft in 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 12,5 miljoen euro. Het waterschap investeerde afgelopen jaar onder meer in dijkversterking, baggerwerkzaamheden, natuurontwikkelingen en de vernieuwing van afvalwaterzuiveringen. In totaal werd voor 94 miljoen euro aan projecten gerealiseerd, een stijging van 42% ten opzichte van 2024. Voor de komende jaren staan grote investeringen gepland.
1: En het weekblad De Brug schrijft over de Boliet Inner Circle Run. Op 18 juni is het weer zover. Het evenement biedt verschillende onderdelen voor jong en oud, waaronder hardloopwedstrijden, een wandeltocht en speciale runs voor kinderen. De opbrengst van de dag gaat naar Hospice De Cirkel en het Jeugdspeelpark. Ook speelt de Duza Dorp Club Extra Run terug, een speciale loop voor kinderen die niet altijd kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten. En daarmee wil de organisatie bijdragen aan een sportieve en inclusieve dag voor iedereen. En dat zijn geen dromen. Dromen die hoor je alleen maar op de radio. Dit is Mary, een plaatje over haar dromen.

0: Vandaag staat Papendrecht in het kader van fietsen, dikke bandenraces, de 4 mijl en de Ronde van Papendrecht. Cora Vastenau van RTV Papendrecht sprak met Michel Zegelaar, de voorzitter van het wielercomité.
1: We gaan het hebben over de wielerronde, de dikke bandenrace en de 4 mijl. En dat doen we natuurlijk met degene die het al een jaar en dag hier in Papendrecht organiseren. En dat is het wielercomité. En dan zeg ik in eerste instantie natuurlijk hartelijk welkom. Hoe lang zit jij eigenlijk al bij het wielercomité, Michel?
2: Nou, officieel zou ik het eigenlijk niet kunnen noemen, maar ik ben 55. Mm-hmm. En ik denk dat ik vanaf mijn 6e levensjaar al bemoeienis had met de wielerronde.
1: Ja.
2: Dus ja, even afgerond, een kleine 50 jaar.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja.
1: En hoe lang bestaat de wielerronde hier in Papendrecht?
2: De wielerronde, althans aankomende editie, aankomende zaterdag, is de 71ste editie.
1: Zo.
2: En het is ook wel, zeker voor de mensen in Papendrecht weten, dat de familie Zegelaar, dat is wel een beetje de rode draad. Mijn vader is vorig jaar gestopt, puur vanwege leeftijd. Hij mag hopelijk voor mij, maar ook voor hemzelf, aankomende oktober 80 jaar worden.
1: Kijk, mooi.
2: En mijn opa die heeft het met een aantal voetbalvrienden 71 jaar geleden eigenlijk opgericht.
1: Ja.
2: Echt een puur Papendrechts iets. Misschien wel leuk om even kort te vertellen. Mijn opa die was een specialistisch lasser bij AV Jolanda, wat nu zeg maar GK en Fokker of
1: Fokker.
2: Zeg maar heet. Er waren heel veel Brabantse collega's. Die hadden dus al de wielerronde, want dat is natuurlijk echt Belgisch of grensgebied.
1: Mm-hmm.
2: Joh, kom eens kijken.
1: Ja.
2: Is die met openbaar vervoer toen de tijd nog wezen kijken.
1: Niet op de fiets?
2: Met bus en trein, nee, met bus en trein. En toen zeiden ze eigenlijk terug van joh, dat zouden we eigenlijk ook in Papendrecht zoiets moeten doen. Dus dat hebben ze met een aantal vrienden hebben ze dat opgericht.
1: Ja.
2: Tot op de dag van vandaag. En wat voor mij in ieder geval ook wel een drijfveer is, uiteraard de sportiviteit. Maar dat is ook, en daar ben ik ook erg trots op, dat wij al 71 jaar met aankomende editie meegenomen. Steunen wij ook als vrijwilligersorganisatie een goed doel binnen Papendrecht.
1: Ja. En dat doen jullie eigenlijk ook al jaar en dag.
2: Ja, vanaf de oorsprong.
1: Ja. En dat is ook elke keer een ander doel, hè?
2: Ja, in het begin was dat nog in de tijd van mijn opa, wat ik begrepen heb. Want toen was ik er uiteraard helemaal nog niet. Was het Groene Kruisgebouw.
1: Ja.
2: Waar je zeg maar onder andere naartoe ging met papa en mama als je baby was.
1: Ah.
2: En later is dat versnipperd in het dorp.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb zelf meegemaakt de Rivas, het bejaardenhuis, G-team van de korfbal, G-team van de voetbal.
1: Ja.
2: Aankomend jaar hebben we de speeltuinvereniging De Zonnebloem.
1: Oh, mooi.
2: Dus
1: Heb je dan ook grote namen hier in Papendrecht?
2: Nou, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen niet, want ik heb daar toevallig uiteraard voor de komst hier naartoe even naar gekeken.
1: Mm-hmm.
2: Waar ik wel trots op ben is dat een van onze comitéleden, Chris Maas, is ook een hele bekende regionale renner. Maar is ook op zijn leeftijd een Nederlands kampioen.
1: Kijk.
2: Dus hij rijdt ook met de rood-wit-blauwe trui als amateur. Maar die doet dit jaar, zover als mijn informatie nu reikt, niet mee. We hebben nog wel twee andere comitéleden die ook echt wielrenners zijn. Dat zijn vader René en zoon Dennis Lems.
1: Mm-hmm.
2: En Dennis Lems die fietst wel aankomende zaterdag zelf ook mee. Ondanks dat hij uiteraard ook in de voorbereidingen zit.
1: Ja.
2: En waar ik dan altijd respect voor heb is dat ze uiteraard aardig wat kilometers dan over die 1600 meter parcours fietsen.
1: Mm-hmm.
2: En daarna even opfrissen en dan ook gewoon weer langs het parcours staan om de handen spandiensten te verrichten.
1: Ja, fantastisch is dat.
2: Ja, respect.
1: Ja, zeker respect. En dan heb je ook echt een wielerhart.
2: Ja.
1: Dat is de wielerronde. Het is volgens mij de 7e 4 mijl van Papendrecht, als ik het goed heb gezien. Wat houdt dat dan in?
2: Nou, de 4 mijl is echt puur het hardlopen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kan je op twee manieren kan je daaraan deelnemen. 4 mijl wil natuurlijk zeggen 4 keer een rondje.
1: Mm-hmm.
2: En je kan ook als estafette team met deelnemen.
1: Okay.
2: Dus het enthousiaste idee voor de voor het jubileum, voor de estafette, zeg maar, of de verenigings estafette, dat is op de fiets. Kan dat ook met lopen. Dus je kan ook met z'n vieren zeg maar als fun team meedoen.
1: Ja.
2: En dan loop je alle vier een ronde.
1: Kijk.
2: En dat kan ook tot zaterdagmorgen kan je daar ook gewoon nog voor inschrijven.
1: Kijk, mooi. Mooi, top. Oké, verder de dag, 6 juni. Hoe laat begint het?
2: Wij beginnen om 1 uur met de dikke bandenrace.
1: Mm-hmm.
2: Daar hebben we ongeveer een uur voor uit gezet om de diverse leeftijdscategorieën van de basisschool te laten fietsen.
1: Ja.
2: Dan beginnen we om 2:00 met de grote prijs Mulder van Mil 4 mijl voor Papendrecht.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben we om 3:00 de klasse 2, dat zijn mannen. Die rijden om de grote prijs Spekken Hydraulics. En dan om 4:30, dus dat was vroeger was dat een uur eerder, hebben wij de elite. En die rijden om de grote prijs Jumbo Supermarkt uit Papendrecht. En de klasse 2 mannen die rijden 50 kilometer in zijn totaliteit.
1: Zo.
2: En de elite 80 kilometer.
1: Oeh, hoe lang doen ze daarover? Hè?
2: Ja, dat ligt natuurlijk even aan de logisch, aan de snelheid.
1: Ja.
2: Maar ik denk als je om 4:30 start, dat ze om rond 6:00, dus in 1.5 uur... 1:40, dat ze dan wel gefinished moeten zijn.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging. Van.
1: Graag gedaan. Wensen jullie elkaar succes in de wieler...
2: Altijd.
1: Nou, heel veel succes en vooral heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij Metronoom in Slikkeveer is eind mei een nieuwe rolstoeltoegankelijke trampoline officieel in gebruik genomen. De zogenoemde Kids Trampoline is speciaal ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen en maakt het mogelijk om veilig samen te spelen en te bewegen. De voorziening is geschikt voor rolstoelgebruikers en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

0: Nou, dat gaan we straks doen, hoor. Turn the lights off, maar het is nog niet zover. Oh, Merel, hebben we een bijzonderheid vandaag aan de hand hier. Weet je dat?
1: Vertel.
0: Nou, we zijn te vroeg klaar.
1: Wow.
0: Ja, dus dat betekent gewoon dat we straks alle tijd hebben voor het laatste uur.
1: Ja, je hebt gewoon iets goed gedaan.
0: We hebben ergens iets goed gedaan.
1: Er is gewoon iets goed gegaan vandaag.
0: We moeten weer terug gaan luisteren, kijken wat we vandaag dan voor het eerst in die anderhalf jaar goed hebben gedaan.
1: Ja.
0: Bijzonder is dat dan weer. Hey, wat vandaag ook bijzonder was, dat was leuk met Henriette Schillem.
1: Heel leuk.
0: Live muziek in de studio.
1: Ja, heel gaaf.
0: Zou ze een gitaar hebben, dan moet ze die volgende keer meenemen.
1: Ja, dat kunnen we aan haar vragen.
0: Gaan we vragen aan haar, hè? Die komt vast nog een keertje terug. Dit moeten we meer doen. Nou, het was een hele leuke uitzending vandaag. Maar we moeten altijd weer vooruitblikken. Dan vragen we altijd van Floortje, wat ga je volgende week doen? Nou, die is er nou niet. Dus ze zal vast een hele leuke week gaan krijgen.
1: Ja, nou ja, dat hoop ik dan voor haar.
0: Ja, denk ik.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen van de week?
1: Ik heb morgen een proefles bij een rijschool.
0: Wacht eventjes, morgen is zondag?
1: Ja, maar dan een proefles voor een rijschool.
0: Maar scholen zijn toch dicht, toch?
1: Ja,
0: op de
1: maar
0: rijscholen?
1: Als in autorijles.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja?
0: Die zijn wel open op zondag. En ga jij dat doen?
1: Een proefles, ja.
0: Zou je kunnen vertellen, waar ga je dat ongeveer doen, denk je?
1: Ik heb geen idee, dus ik mocht er ergens een onveilig stuk zijn.
0: Lieve mensen bij ons in de buurt, bij deze één oproep. Zij gaat rijden in de auto, volledig rondom voorzien van matrassen, luchtkussens en dergelijke. Maar toch, blijf binnen, hou ook kinderen en huisdieren binnen. En pas op, hoe laat ga je dat doen?
1: 12 uur.
0: 12 uur. Ik hoop dat middernacht is, dan liggen we op bed, hoor.
1: Nee, gewoon in de middag.
0: Hey, spannend. Een mooi moment in je leven, joh. Geweldig. Oh, joh, je gaat rijden straks.
1: Ja. Ja.
0: Een goede les.
1: Dank
0: Neem het van mij aan. Vergeet je fiets niet.
1: Oké. Okay.
0: Je hebt altijd gefietst.
1: Ja.
0: Je bent er trots op. Je kan
1: Zeker.
0: Het goed. Hou die gedachte vast.
1: Oké. Okay.
0: Want ik weet uit eigen ervaring, als je eenmaal in dat kreng gaat zitten, nog even los van alle kosten. Je wordt er een lui kreng van en al die dingen moet je niet doen. Gewoon lekker blijven fietsen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Mooi. Nou, de wijze lessen die hebben we dan gehad. Dan gaan we afscheid nemen wat betreft het grensloos weekend. Het was een feest vandaag. En ik hoop dat jullie dat zo ook thuis hebben ervaren. Zo ja, dan hebben we elkaar volgende week weer aan de lijn.
1: Ja.
0: Denk ik zomaar.
1: Ja.
0: Alle mensen uit de buurt. Voor jullie hebben wij nog één bijzondere mededeling. Daar hoor jij mij op te attenderen, maar je kijkt er niet eens naar.
1: We moeten Timo.
0: Timo heeft voor het eerst natuurlijk in Grenzeloos Weekend, want hij kan dat wel, maar in Grenzeloos Weekend heeft hij ook live muziek mogen verzorgen. En hij heeft piano gespeeld op de achtergrond. Klonk goed. We zijn dankbaar, jongen. Graag voor de volgende keer. We hebben een bijzondere plaat van Travassi. Die heeft hele rare plaatjes gemaakt. Maar af en toe dan halen ze ook de top 40. Hoewel, haalden. Het is uit de jaren 80. Tot aan het nieuws. Wasmachine. Grenzeloos weekend.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
7: Dit is

0: wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 On Fire met Erwin van der Brie.
1: Next train will be leaving from platform 1.

Humboldt, Humboldt, Humboldt.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstal alerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxe Uur. Het programma waar je nieuwe rock, alternatieve en indie muziek hoort, aflevering 105. Het is vandaag 8 juni, de dag dat Bonnie Tyler 75 jaar is geworden. Het is ook de dag dat in 2018 Daniel Kirwan op 68-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxe Uur. Leuk dat je luistert. Tyler hoef ik toch niet uit te leggen wie dat is. Een Welsje zangeres met 2 top 10 hits. It's Heartache was haar grootste hit op nummer 3. En Total Eclipse of the Heart was geen top 10 hits trouwens. Nee, maar lange na niet. Die Daniel Kirwan die is op 68-jarige leeftijd overleden vandaag in 2018. Hij was een Britse muzikus die bekend werd als gitarist, zanger en songwriter in de blues- en rockband Fleetwood Mac. En dat was in de begintijd van Fleetwood Mac. In de periode 1968 en 1972. En ja, die hebben wat klassiekers voortgebracht. En over klassiekers gesproken, rond 7:15 en 7:45. De klassieker door de speaker en om 7:30 de truc van Luc. En daartussendoor dus lekker een nieuwe rock, alternatieve en indie muziek hoort van, ja, ze zijn er weer. Nothing But Thieves onder andere. Ja, daar begonnen we zojuist mee. Vorig jaar stonden ze nog als headliner op Down the Rabbit Hole, waar ze een paar uur van tevoren werden ingevlogen door de afwezigheid van Sam Fender in die tijd. In België was dat volgens mij precies hetzelfde. Ze zeiden volmondig ja tegen de headliner. Eigenlijk hadden ze nog geen nieuwe muziek op dat tijdstip. Maar deze week, of nou 2 weken geleden denk ik, bracht ze dan een nieuwste single uit. Evolution begonnen we mee dit uur. En wat een waanzinnige plaat is dat zeg. Het eerste nummer van het nieuwe Nothing But Thieves tijdperk. En fans voor de harde gitaren zullen helemaal in de nopjes zijn door deze plaat. Ja, je hoorde veel gitaren zojuist. En het was anders dan hun laatste album uit 2023, Dead Club City. Die was wat rustiger, wat meer poppy. Deze belooft wat meer rocky te worden, zeg maar. Over een album gaat komen weet ik trouwens niet. En een tour weet ik eigenlijk ook niet. Maar die single is alvast vreselijk goed. We begonnen met Nothing But Thieves and Evolution. En over vreselijk goed gevonden, gesproken. Ik heb nou een band, ze worden niet goed beluisterd nog op Spotify. Ik snap er niks van, want ze hebben een fantastische nieuwe single uit. Rosewood heet de band. De band maakt een beetje indie rock met rafelige randen, gelagerde gitaar en pulserende grooves. En ook songs die langzaam opbouwen naar grote, meeslepende momenten. En de teksten die vangen het gevoel van nachtelijke omzwerving en vriendschap en het onstuimige pad richting volwassenheid. Ja. Op het podium brengen ze een strakke energieke live act die het publiek moeiteloos meeneemt van ingetogen en explosief. Dat ga je straks ook horen. Het begint te rekken rustig en het wordt steeds steviger. Het gaat op. Ja, na een explosie in de laatste minuut. Maar geniet 5 minuten lang van deze fantastische single, als ik het zelf mag zeggen, van Rosewood. Here's Wildest Dreams op Merwa Radio. Leuk dat je luistert.

Ja, leuk dat je bent ingecheckt. Cyril Struik, Walter Gort, Ed de Keizer, Wouter Kraak. Welkom bij Luxuur. En jullie horen 100.000, een nummer van de Amerikaanse indie-artiest / singer-songwriter Kevin Morby. Ja, dat is een beetje de focus-track van zijn album Little Wide Open. En het is een eerbetoon aan de kleine, iets wat naamloze Amerikaanse stadjes met 100.000 inwoners of minder langs de snelwegen waar hij vaak gestopt tijdens zijn tournees. Daarnaast reflecteert het op het midden van Amerika en het plattelandsleven al daar. En de track werd vorige maand uitgebracht nadat Morby de muzikale basis had geschreven in zijn huis in Kansas. Ja. Tijd voor een alternatieve klassieker uit The Speaker. En raad maar eens mee. Het is een nummer van een Schotse New Wave band. Het nummer werd uitgebracht op een album New Gold Dream. Nou, dan weet je wel welke band ik het over heb, gok ik. Dat liedje komt uit september 1982. En in een interview in 2008 vertelde zanger Jim Kerr over het nummer. Ik denk dat het schrijfwerk het gevoel geeft dat we gearriveerd waren. Dat we een soort volwassenheid hadden bereikt. Het is een dromerig en melancholisch nummer over hoop, verlangen en de rotsvaste overtuiging dat je uiteindelijk de ware liefde of een uniek geluk zult vinden. Zelfs na een lange zoektocht. En de zomertijd in dit liedje staat niet zozeer voor het seizoen, maar voor een magisch moment van warmte, helderheid en geluk. We gaan luisteren naar de Simple Minds met Someone Somewhere in Summertime. Ja, die in Nederland weer eens niet verder kwam dan de tipparade. Dit is de klassieker uit The Speaker.

Library Guard hoor je. Een Rotterdamse band is gevormd in 2021. En de band brengt poëtische postpunk met hypnotiserende spoken word. Door de Cognitive Dissonance. Die draaide ik al eerder van dit kwartet. Maar Out of Context is een nieuwe single. Postpunk waarin de scherpe woordspelingen en aanstekelijke woorden van vocalist Lot van Teilingen centraal staan. Het is een beetje snippig commentaar op de, ja, het, beetje het kapitalisme in haar puurste vorm. En zelf zeggen ze erover, we zetten ons af tegen de machine die maar doordraait. Al dus deze dus. Lot van Teilingen, die hoorden we in Library Card Out of Context uit Rotterdam. En straks nog een band uit Rotterdam. En ook straks de truc van Luc. Maar het tip van de luisteraar uit de Doog goed over. En dat was vorige week Walter Goed met Los Angeles Burning van Bad Religion. Maar nu eerst de single Hard Has to Work So Hard. Een indie rock single van de Amerikaanse singer-songwriter Blondshell. En dat is het alter ego van Sabrina Teitelboom. Nu bedient als de leidende single voor haar aankomende derde studioalbum. En volgens deze Sabrina Teitelboom zegt dat het nummer gaat specifiek over de complexiteit, pijn en verwarring van vriendschap en verraad tussen vrouwen. Dat beschrijft het gevoel vast te zitten in een ongezonde vriendschappelijke relatie waarin dat dingen een beetje gaan etteren. En de kernregel, my heart has to work so hard, slaat op de emotionele uitputting en de constante moeite die het kost om compassie te blijven opbrengen voor iemand die eigenlijk herhaaldelijk naar beneden haalt. Je hoort rauwe gitaren en invloed uit de grunge en ook uit de shoegaze. En op 6 december 2026 staat ze in de Melkweg en dat is in Amsterdam. Misschien een leuk Sinterklaas cadeautje. Hard has to work so hard. Here is Blondshell.

Ja, terwijl hier het nieuws binnenkomt dat Jurriën Timber niet meegaat naar het WK. En Geert Rijden daarvoor in de plek is opgeroepen. Meld ik dat ik de truc van Luc straks ga doen. Maar eerst nog even de Black Sage Chef afkondigen. Hè. Dat is een single van een Britse indie rockband Mystery Heads. En het is een eerste nieuwe muziek in 4 jaar tijd. En dient als voorloper van een 7e album. A Hole to See the Sky Through. En die komt in augustus uit. En frontman Blaine Harrison zegt dat het nummer geïnspireerd is door spiritualiteit en de inheemse traditie zeg maar, van het branden van zwarte salie om negatieve energieën te verdrijven. Geesten uit het verleden, zeg maar. En de kernboodschap van het nummer is dat heling onlosmakelijk verbonden is met lijden. En muzikaal keert het nummer terug naar een rauwe geluid met invloeden uit de psychedelic en shoegaze. Ik draai hem al eens eerder. Ja, rond 7:30 de truc van Luc, maar ja, het is bijna 7:50, ja. Ik denk dat ik het nieuws even gebellen of ze niet een 10 minuten later kunnen beginnen met het nieuws van 8 uur. Maar ik vrees dat ze nee zeggen, dus snel door met de truc van Luc. Maar ik een tip van de luisteraar op dit moment in mijn handen heb. Nou, dat is een tip van Robert Hansen. Robert Hansen die is naar Pete Doherty geweest en daar was in het voorprogramma volgens mij Real Farmer, als ik het goed begrijp. En die ben ik aan het zoeken. Nee, gaat lekker soepel. Real Farmer in ieder geval met The Straightest Line. Als ik hem kan vinden. Ja, hier is hij. De truc voor Lucas tip van Robert Hansen.

Ja, nou, de Truc van Luc hoor die editors en die zijn terug met nieuwe muziek. Daar zingen Colder in, is de eerste nieuwe muziek sinds 2022 en vormt de aftrap van een volgende albumfase. Ook kondigt de band een uitgebreide Europese tournee aan voor 2027 en kreeg net door van Ed de Keijzer. Ze staan op Pinkpop ook dit jaar. En daarna Godrock terug van weg geweest. Althans, als we het ambitieuze bandje Mouth Earls mogen geloven. De vier prille twintigers hebben zich in de Britse metropool gevestigd en zijn in korte tijd behoorlijk snel aan het groeien. Yo, the closer to you. Maar we gaan die al. Ja, rond 7:45. Dus ik ben allemaal wat later. Weer klassieker uit de speaker in de vorm van een plaat en zijn verhaal. Hij loopt alleen door de stad, waar alles nog hetzelfde lijkt. Dezelfde straten, dezelfde cafés, dezelfde mensen. Alleen, zij ontbreekt. In het begin probeerde hij zichzelf wijs te maken dat het wel over zou gaan. Dat hij haar morgen minder zou missen dan vandaag. Maar morgen werd volgende week. En volgende week werd een seizoen. Toch gebeurt er langzaam iets wat hij niet had verwacht. De pijn maakt plaats voor ruimte. De stilte wordt minder zwaar. En voor het eerst merkt hij dat hij weer vooruitkijkt in plaats van achterom. Niet omdat hij vergeten is, maar omdat hij eindelijk begrijpt dat verlies niet altijd het einde van een verhaal is. Soms moet iemand verdwijnen voordat je weer kunt zien wie je zelf bent. En terwijl de zon doorbreekt na een lange periode van regen, voelt hij iets wat hij al lang kwijt was. Vrijheid. Here since you've been gone, Rainbow.

Ja, Bertha Joe, die komt ook uit Rotterdam. Ik had al beloofd nog een Rotterdamse band te draaien. Frontvrouw Bertha Jurgens heeft Duitse roots trouwens. De band verloopt tijdens de popronde en heeft de single 5-year plan uitgebracht. En dat is een voorloper van een gelijknamige EP. Ja, die later dit jaar uit gaat komen. Peter van Dien staat naast me. Hij gaat It's Country Time presenteren straks tussen 8 en 10. En als alles goed gaat, ben ik er volgende week weer tussen 7 en 8 met een nieuwe aflevering van Lux Uur. Ik heb nog één plaat te gaan natuurlijk en dat is Spacey Jane. Dat is een Australische indie rockband met een fantastische nieuwe single en die heet I Never Seen Her. Dus van een splinternieuwe EP en die heet I Never See Her, heet volgens mij ook die EP. Of Exit Wounds. Wil ik even vanaf zijn. Niet goed, 12 juni komt hij uit Exit Wounds. Dat is komende vrijdag. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was Lux Uur. Straks veel plezier met Peter van Dien.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Country Time met Peter van Die. Twee uurtjes countrymuziek van toen en nu.
1: Ja, welkom bij It's Country Time, twee uurtjes. Ik wil gelijk eventjes iets vertellen. Peter Hill, die is helaas 29 mei, jongsleden, is die overleden. En ja, op 78-jarige leeftijd. Hij is een meester gitarist en een vriend, Peter van de Heuvel. Zo heet hij dan, origineel. Met zijn virtuose gitaarspel bracht hij ruim 60 jaar lang elke luisteraar in vervoering. Peter speelde vanuit zijn hart. Puur op het gevoel produceerde hij de allermooiste tonen. Nou, dat is echt zo. Alles even raak en superstrak. In 1986 richtte hij de Peter Hill Band op. En vroeg naderhand Marcel en Wilma Smulders om daarin mee te doen. En het betekende voor de familie Smulders een start van een fantastische muzikale reis die ze anders misschien nooit hadden beleefd. Ja, we zullen hem even dankbaar zijn. En naderhand is de Peter Hill Band overgegaan in de naam Savannah. En daar kennen iedereen dan Marcel en Wilma wel van. En ja, we zouden hem even dankbaar willen zijn blijven. Hij speelde ruim 30 jaar in de Peter Hill Band en Savannah, wat ik net zei. Waarvan hij ruim 13 jaar in de theaterproductie Back to the Country was. En ik geloof dat ze op de 14e of de 15e theatertour al zijn, Savannah. Dus hij heeft er 13 jaar aan meegedaan. Dus om hem te eren wil ik toch instrumentale nummer van hem, want hij speelde al in instrumentaal. En heb ik uitgekozen voor hem Have I Told You Lately?

Ja, dat was Pieter Hill. En ik zou wel regelmatig nog wel wat meer van hem draaien. Want het was een geweldig artiest. Hij heeft veel solo-cd's gemaakt. Dus als je wat meer wil weten, dan moet je het maar eens opzoeken. Hij heeft zat muziek gemaakt. Met de Pieter Hill Band en met Savannah. Even kijken. Ja, gaat verder met Alan Jackson. Ja, wat moet ik daarover vertellen? Iedereen kan hem toch onderhand wel. Dus daarvoor is hij hier met Remember When.

Ja, dat was Alan Jackson met We of Remember When. Alan Jackson, ja, die gaat samen met James Taylor een mooi duet zingen. En de titel is How the World Treating You. En dat wordt toch wel regelmatig gedaan, hè? Dus de tekst, die pak wel, hè? Hier zijn ze.

Ja, dat was Alanzar Cross en James Taylor. Sorry. Chris Hillman, dat is een Amerikaanse multi-instrumentalist. Hij geldt als een van de pioniers van de country rock. En Herb Peterson is ook een Amerikaan. En die is een man vol muzikant, gitarist, banjo-speler en singer-songwriter die de afgelopen 50 jaar diverse muziekstijlen heeft gespeeld, waaronder country, bluegrass, progressieve bluegrass, folk, folkrock en country rock. Ja, en nou, ja, dus ik denk het wordt wild, maar het valt wel mee. Het nummer van Chris Hillman en Herb Peterson heet Congratulations Anyway.

Ja, nou komt er echt een nummer voor de line dancers. Dat nummer dat ik ga draaien wordt veel gebruikt bij line dance oefeningen en uitvoeringen. Dat is Chris Norman samen met Nino D'Angelo. Chris Norman is een Britse zanger en gitarist. En bij de meeste mensen is hij bekend als liedzanger en ritmegitarist van de Britse softrockband Smokey. Daar heeft iedereen wel wat van gehoord, denk ik. Hè? En Nino D'Angelo, dat is een Duitse slagerzanger van Italiaanse afkomst. Hij was hoofdzakelijk succesvol in de jaren 80. Maar hier zijn ze met een mooi nummer. Dus als je wilt linedansen thuis, ga je gang met Chris Norman en Nino D'Angelo met Every Time I Close My Eyes.

Ja, u luistert naar It's Country Time op de Merwe Radio, te zien op tv ook nog. En Kast vertelt, het is al de 1748ste uitzending. De Bellamy Brothers zijn aan de beurt, samen met Trini Trix. Dat is ook een Amerikaan en een countryartiest. Ja, ik weet niet of je er wat van gehoord hebt, maar hij kan aardig zingen. En hier zijn ze saampjes, of met z'n drieën dan. Bellamy Brothers samen met die Trini Trix, met Dancing Cowboys.

Ja, nou krijgt u van mij een Ierse zanger. Hij is een voormalig lid van de Ierse boyband Deicide. En hij is in de Verenigd Koninkrijk is hij echt, ik kan wel zeggen, wereldberoemd. In Schotland ook wel. En hij gaat ook wel eens naar buitenland. Maar vooral in Ierland en omstreken is hij zeer geliefd. En hij heeft zijn eigen tv-shows. Hij heeft een eigen productiebedrijf. Dus hij toert aardig. En hij maakt veel zelf eigen nummers. En hier is met een van de mooiste nummers die ik ook vind van hem. Dat is Life is a River.

Nou krijgt u van mij een Nederlands stel, een Hollands stel zou ik zeggen. Dick van Altena met de steelgitarist Johan Jansen. Met een heel mooi nummer waar ik een paar mensen thuis mee echt blij kan maken. Hier zijn ze met One Day at a Time.

Ja, dat was Dick en Johan samen. En dan een goed oud nummertje. Good old boy ook, Don Williams. Ja, met een welbekend nummer. You're my best friend.

0: Even kijken, ja, nou heb ik voor u Jantje Contant, Johnny Cash. Ja, dat nummer dat ik nu ga draaien, heeft hij in de gevangenis geschreven, in de Folsom Prison gevangenis. Waar hij later teruggekeerd is voor een concert te geven. Ja, dat was daar geweldig. Die gasten vonden dat mooi. Daar is een DVD van en een album van opgenomen. En hier komt van dat album Folsom Prison Blues.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, dat waren ze. In de gevangenis. Johnny Cash met de Tennessee Tree. De Mavericks. Ja, die zijn hier. Met Excuse Me, I Think It, I Got a Heartache.

Ja, ik heb even een andere microfoon gepakt, want ja, het leek net alsof ik in een emmer zat net even, maar de muziek was goed, hè? Don Wilmers had je daarnet al gehoord, maar ja, hier doet hij toch saapjes met Emmylou Harris doet hij nog een duetje voorbij komen met If I Needed You. Als ze zin hebben, yeah.

Ja, dat was M.R.O.R.S. met Don Williams. Even hier natuurlijk. Dolly Parton. Ja, die is ook niet weg te krijgen, die meid. Die is over de 90 al. En als ik het goed heb, komt er binnenkort weer een album van eruit. Dus we blijven er naar uitkijken. Maar hier is ze met een mooi nummer. I Still Miss Someone.

Ja, als een bepaalde nummers draaien, dan mis ik mijn maatje aan de overkant ook wel, hoor, Hans. Ik heb jaren fijn samen met hem gedraaid. En dan is hij er helaas niet meer, dus I still miss someone. Rennie Travis is een countryzanger, songwriter, acteur. En hij heeft dingen geslikt die zijn gezondheid niet ten goede kwam. En af en toe was hij de weg kwijt. Zoals dat hij van de snelweg werd gehaald in Amerika. Daar stoof hij in zijn blootje over de Rijksweg. Dus kun je nagaan wat spullen af en toe doet met je. En hier is hij. I Fly Away. Misschien had hij dat dan ook nog wel gezongen op die Rijksweg.

Ik zie dat bekend weer tijd is. Dus ik denk dat ik hem niet helemaal kan draaien. Maar dan begin ik het tweede uur. Kom Randy nog even terug. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
2: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
1: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje. En ik dacht dat ik een beetje tijd tekort kwam. Maar nog een aantal secondes. Dus ja, dan hoeft Randy dan nog maar eens een keer op te komen. Dus ik begin met John Denver. On the Wings of a Dream.

Ja, Josh Turner. Dat is een Amerikaanse countryzanger en songwriter. In 2003 brak hij door met zijn single. Dat was gelijk kassa. Dat singeltje heette Long Black Train. En dat was de titelsong van zijn debuutalbum, ook met de naam Long Black Train. Maar die ga ik niet draaien. Ik neem een ander van hem en dat is Your Man. Yeah.

Ja, dat, Jantjes, dat is Joe Steuner met Your Man. Ik had met een Nederlandse band, een band van vroeger, Major Dundee. Ja, dat was het begin ook met Dick van Altena. Met The Next Time I'm in Town.

Ja, dat hebben ze een grap met me uitgehaald, denk ik. Want ik had dat nummer van een cd van Major Dundee Band afgehaald. Maar ik hoor toch stemmen van Savannah, als ik het goed heb. Met Marcel Smulders en zo. Maar ja, dat hoor ik wel of dat ik gelijk had. Maar ja, dat mag Marcel Smulders, die komt nou toevallig erachteraan met een nummer van George Jones. En dan wil hij een ode aanbrengen met Choices.

Ja, nou gaat Desert Rose Band gaat ook een nummertje meezingen. En laat toevallig de oprichters van Desert Rose Band, dat zijn Chris Hillman en Herb Pitson. En die heb je in het begin ook al gehoord. Maar nu krijg je de band zelf. Ja, dat is gewoon toeval natuurlijk. Maar ik had het ingepland. En dan krijg je het nog een keer, joh. 2-1, hè. Met No One Else.

Nu krijg je een Nederlandse zangeres, Sandra van Rijs. Sandra heeft ruim 35 jaar ervaring in de binnen- en buitenlandse podium. Ze heeft een eigen stemgeluid, sympathieke uitstraling. En ze kan echt de publiek om de vingers doen. Ja, ze is een zangeres van formaat, zeggen ze altijd. Hè. Met name het country-genre draagt ze een warm hart toe. Inmiddels is zij door de Nederlandse countrymuziek 8 maal uitgeroepen tot Nederlands beste en favoriete countryzangeres. Tevens is Sandra betiteld met Millennium's countryzangeres van Nederland. Dat is toch wel een unieke prestatie, dacht ik. Hè? En in Amerika is ze ook geweest en daar schitterde ze hij voor 42 miljoen kijkers in de live uitgezonden tv-show Nashville Now. En ze verzorgde optredens in binnen- en buitenland, had ik al gezegd. Ze toerde onder andere in Engeland, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, België, Canada en Amerika. En onlangs was ze op verzoek van de Nederlandse ambassade te gast in Guatemala City, waar Sandra optredens verzorgde op het Holland Festival in Guatemala. Dat zou goed zijn. En in de Achterhoek is ook nog een beetje een trein naar haar naam vernoemd. Nou, wat wil je nog meer? Dus hier is Sandra van Rijs en ze zingt nog steeds. Dus is echt niet the end of the line, maar zo heet dat nummer.

Nou had ik een verzoekje van mij draaien. Die draai ik dan speciaal voor stel vaste luisteraars die er altijd iedere week weer bij zijn. En dat zijn Arja en Jan. En dan krijg je Marcel Smilders met Dick van Altena. That's a silver haired daddy of mine.

Nou komen de Chicks. Dat is een Amerikaanse vrouwelijke country trio bestaande uit Emery Erwin, Marty Erwin en Natalie Maines. Tot 2020 heette de band de Dixie Chicks. Maar vanwege de naam Dixie, die werd verweven daar in Amerika met de slavernijverleden, dus dat moest eruit. De Dixie moest weg. Nou, dus nou heten ze de Chicks, maar ja, ze zingen even wel door en even mooi. Hier zijn ze met Traveling Soldier.

Ja, dan krijg u Vince Gill met een echt een gevoelig nummer. En daar zit echt een verhaaltje bij, want dit nummer heeft hij geschreven hier in Nederland toen hij een concert gaf hier, ik dacht in Amsterdam, als ik het goed onthouden had. En hij had het speciaal geschreven voor zijn dochter, want die miste hij zo erg. En dat nummer heet I'll Never Know Lonely.

Dat was Vince Gill met een mooi nummer. Maar ja, onze Nederlandse Waylon, die heeft ook een pracht van een nummer. En die luister ik altijd thuis graag. Lekker, lang uit op de bank. En de titel is Where Do I Go With Me?

Ik ga verder met nog een Nederlander. Dat is Mark Levender. Hij vormde samen met zijn zus Caroline het country en western duo Lavendel Blue. Maar Mark die bleef zich toeleggen op het componeren van nieuwe songs en besloot onder de naam Mark Levender aan een solo-carrière te gaan werken. In 1996 presenteerde Mark zijn eerste solo CD, ja, met de titel Love en Lavender. En daar draai ik een mooi nummer van, en dat is My Guitar and My Bottle of Wine.

Ja, dan krijgen we nog weer een gouden oude artiest die niet klein te krijgen is. Willie Nelson, die zit ik al boven de 90. En er komt binnenkort weer een cd uit. En ik ben benieuwd wat dat weer gaat worden. Ik heb de titel nog niet doorgekregen. Maar hier is die Willie echt, Willie Nelson, met een hele lekkere oude gouden. To all the girls I loved before.

Ja, wat zo'n goede oudjes van Willie Nelson. Ik zie dat de tijd er alweer bijna op zit. Ik heb nog een minuut of vier, dus ik zou vast al afscheid nemen van jullie. Ik start vast de eindtune een beetje. Ik zou zeggen, toch fijn voor het luisteren. En ik heb het een beetje een lekker rustige uitzending van gemaakt. Vanavond, verleden week, was die wat steviger. Ik denk, dan doe ik even dan een keer een lekkere rustige erachteraan. Dat kan ook nooit geen kwaad. Want lekker dan een beetje lekker hangen op de bank en luisteren. Dat vind ik ook altijd wel lekker. En ik heb het met plezier gedaan. En ik heb een paar verzoekjes gedraaid. En ik zal zeggen, tot volgende week met 1749 alweer. Dus schiet op naar de 1750. Dus dat gaat nog wat worden dan, denk ik. En ja, ik zeg, je hoort het, is de end of the show. Ja, ik kan nog wel een uur doorgaan, maar ja, je moet allemaal een keer naar bed en alles. Hè. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Verbouwen-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.